0: brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Dit uur gegarandeerd.

0: 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: /business. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Met op zaterdag 19 september Michael Jackson Unplugged.
4: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Goedemorgen, bijna 6:55. Gelijk maar even een goede deal eruit halen. Wat betreft het weer. De komende uren zonnig. Vanmiddag is het pet met het weer. Dus geniet ervan vanochtend.

Het zijn Morten, Paul en Magne. Dat klinkt niet echt Achterhoeks, ook niet echt Nederlands. Nee, die gasten komen natuurlijk uit Noorwegen. Het is Touchy van AHA aan het begin van een hele verse nieuwe kakelverse ochtendshow. Ik heb hier het menu voor vanochtend. Een gast, dat is Paul Dekker. Dat is een man die heel goed kan fotograferen. Hij zit in het Amphion Theater in Doetinchem na 9. Dan komt hij even hier langs als ontbijtartiest. En Benny Jolink nog even feliciteren. Wat geweldig. Allereerst met zijn verjaardag op 6 september natuurlijk. En hij krijgt binnenkort tijdens de Buma NL Awards de Oeuvreprijs Hollandse Meesters. Geluk wensen namens de hele omroep hier. Hè? Bijvoorbeeld André van Duin, Guus Meeuwis en Jan Smit gingen hem voor. Nou, dat weet je het wel, hè. Het talent. Daarom gelijk maar de aftrap voor deze donderdagmorgen met die gasten van...

0: En nooit zei hij ja, maar nu zegt hij nee, het is klaar. Maar ja, daar kan je dan niet heel veel over vertellen. Want het ware verhaal kennen we allemaal, maar niet iedereen in Nederland. En ik hoor je denken, waar gaat dit over? Sinterklaas. Ja, het is namelijk bekend geworden dat Stefan, die we ook nog kennen uit Vlodder van vroeger, weet je wel, de Kees, hij speelde Kees, die had een goede connectie de afgelopen jaren met Sinterklaas. Maar het is afgelopen, hij heeft bekendgemaakt geen connectie meer te hebben vanaf dit jaar, per direct zelfs. Hè.
1: Dag hoor.
0: Ja, einde. Het is klaar.
1: Dag hoor.
0: Ja, dan gaan we nooit meer horen. Ja. Ik ben benieuwd wie dan wel die connectie krijgt met Sinterklaas. Dat gaan we binnenkort horen. Wakker worden in de Achterhoek. Dit is Regio A.

Het talent. Een paar gimpies, een jeans en een wit t-shirt. Het liefst zit er nog een scheur in. Zo'n ouwe, weet je wel. En dan gewoon lekker rammen op je gitaar. En wat een strot. Het is de stem van Gary Moore. En Oh Pretty Woman, goedemorgen. De ochtendshow bij Regio 8. Achterhoeken wordt wakker. Ik had het net over Stefan de Wallen. Hè, die ken je als de fijne connectie van Sinterklaas. Hij heeft gezegd, ik bemoei me er niet meer mee. Ik stop daarmee met al mijn werkzaamheden. Dan weet je wat ik daarmee bedoel natuurlijk. Want iedereen luistert naar dit programma, alle leeftijden. En dan wordt de naam van Daan Schuurmans gesuggereerd. Ja, dat die een hele grote connectie gaat krijgen met Sinterklaas. Nou, we zitten inmiddels al op 17 september, dus dat kan niet al te lang meer duren. Volgens mij zijn de opnames al lang bezig van het Sinterklaasjournaal. Dus ik denk dat Daan Schuurmans, dat die het gaat worden, ja.

0: Ja, het is al 2 maanden bye-bye met het WK-voetbal. Maar die-die, het liedje dat er dan meer bij hoort, dat dendert nog even door. Wat gaat het goed, zeg maar, deze plaat nog steeds. Shakira op de donderdagmorgen bij Regio 8. Even goed om te weten. Het uitgaansleven, ja, dat is er zeker in Neden. Dat loopt een beetje uit de klauwen. Is veel te duur. En nu zijn er 2 jonge gasten die dachten, daar moeten we wat aan gaan doen. Ze hebben een initiatief bedacht. Een mooi initiatief. En dat hoor je zo van Bart in het nieuws.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Stichting Deelkastje heeft in Doetinchem ruim 1500 BH's opgehaald voor vrouwen voor wie een goed passend exemplaar te duur is. De ingezamelde stukken zijn bestemd voor Cup and Cake. Dit is een lokaal project waar vrouwen uit de regio kosteloos hun BH kunnen uitzoeken. Mensen die het initiatief willen ondersteunen kunnen bruikbare BH's inleveren bij de verschillende inzamellocaties van de stichting. Benny Joling ontvangt tijdens de Buma NL Awards de oeuvreprijs Hollandse Meesters. De onderscheiding is een eerbetoon aan artiesten die bepalend zijn geweest voor de Nederlandse muziek. Volgens Buma-directeur Frank Helming schuilt de kracht van de normaal voorman al meer dan 50 jaar in de herkenbaarheid van de hits als Oerend Hart en Duurdonderen. Met het winnen van de prijs traint Joling in de voetsporen van onder meer André van Duin, Guus Meeuwis en Jan Smit. Bram Konings uit Neden en Danny Klein-Sewert uit Eibergen komen in actie tegen het verschralende en steeds duurdere uitgaansaanbod in de gemeente Berkelland. De twee twintigers hebben de non-profit stichting D&B opgericht om het lokale vertier betaalbaar en levendig te houden. De organisatie richt zich op 2 feesten, een wintereditie en het zomerse D&B-festival. Hun eerstvolgende evenement vindt plaats op 21 november in Eibergen. Op de N313 bij Lichtenvoorde zijn gistermiddag 2 personenauto's frontaal op elkaar gereden. Een zwarte auto raakte in de berm richting Lichtenvoorde en belandde na een stuurcorrectie op de verkeerde weghelft. Daar botste het voertuig tegen een tegemoetkomende witte auto. De bestuurder van de zwarte auto is voor controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de andere bestuurder ongedeerd bleef. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Yo. Ja, dankjewel. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Regio 8. Komende zondag, ja, dan is het zover. Dan spelen de Superboeren tegen NAC Breda. Dan wordt er weer gewonnen, heb ik me horen laten vertellen. Na Emmen, hij moet dat toch weer lukken. Lekkere winst in Doetinchem dus. Je kan erbij zijn op kosten van Regio 8. 0647470022, laat even van je horen. En eens even kijken, de vierde apper, die wint gewoon die gratis kaartjes. Oké, dus de wedstrijd, de Superboeren tegen NAC Breda komende zondag. 0647470022.

Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. Ik heb een file voor je. Die is net ontwikkeld, de afgelopen 12 minuten. Lengte 7,5 kilometer. Op de A12 de Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. En dan met name tussen Beek en Duiven. Sterkte als je daar vaststaat.

Ja, en ik zie mezelf opeens achter het stuur zitten in een prachtige Amerikaanse auto. Op de Amerikaanse wegen ook, als je dit soort liedjes hoort. Of denk jij toch stiekem gewoon lekker aan de Achterhoek als je aan Beyoncé denkt? Wordt het tijd als ze een keer eens langskomt hier in de Achterhoek. Beyoncé zal wel lachen zijn, toch? Met een van die prettige jurken die ze dan mag aantrekken. Nou, keep on dreaming. Ik denk niet dat ze naar de Achterhoek komt. Sorry jongens, helaas. Beyoncé en Pharrell Williams en Can I Watch You. Daarvoor hoor je de audio ook nog Marcus. Marcus en Leonie. Moonlight heet het liedje. De ochtendshow bij Regio 8. Hey, het is nog 99

dat het dit jaar bij jou wordt georganiseerd. En ik zie je nou naar je radiospeaker kijken van zeg hallo, dit jaar echt niet bij mij. Ik begin er niet aan. Wat een gedoe. Eén keer in de zoveel jaar de kerstfeest organiseren. Daar is september voor, moet je maar denken. Ja. Regio 8, één file dus op die A12. Richting Arnhem, vanaf de Duitse grens, kilometer of 7. En verder kan je overal lekker doorrijden. Achterhoek wordt wakker. Dit liedje ken je van vele artiesten. Dit zijn er ook vele. Julia Walker over de

0: Ja, zo ziet het jasje, het artiestenjasje van Rutger van Barneveld, die artiest, die ziet er ook zo uit. Goud. En een zonnebril. En dan treedt hij op voor 10.000 euro voor een half uurtje. Maar dan gaat het dus over Rutger van Barneveld. Deze gasten vroeger in de jaren 80. Ik denk nog wel ietsje meer. De mannen in pakken, niet in witte pakken. Schrik niet, schrik niet. Keurig net te pakken. Ja, Spandau Ballet en Gold. Het nieuws van 8 uur komt eraan.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
6: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi. Betting wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
12: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
13: In de Achterhoek regelen we
12: het samen.
13: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
14: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
15: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.

0: geniet van de koffie van Robin's Koffiewereld.
1: Marcel Vermeer. Het blijft toch zo aantrekkelijk, zo'n reclamespot, hè? Ik loop gelijk naar de automaat hier. De koffieautomaat van Regio 8. En die is lekker, zeg. Ik zou er een 7 aan willen geven, de koffie hier zo.

Laat om ochtendgymnastiek op te doen, doe je dat wel eens? Of zeg je van, nou, joh, ik ben binnen 10 minuten sta ik op straat vanuit bed. Binnen 10 minuten op straat. 2 minuten douchen, 1 minuutje even eten. 2 minuten voor nieuwe kleding aandoen. Ik ken die mensen. Ik zou er helemaal gek van worden. Vroeger had je ook de ochtendgymnastiek op de radio. Hè, dat je zo'n man achter de piano en zo'n dame, die zei dan, goedemorgen luisteraars. De komende 10 minuten gaan we weer rekken en strekken. Ja, maar ze zei het volgens mij in de jaren 50 taal. Dus dat klonk nog wat anders. Dan moet ik mijn neus nu dicht doen en dan krijg je een beetje het signaal hoe dat toen klonk. Hersengymnastiek, zo heette dat. En je had de ochtendgymnastiek, ja. Zo, goedemorgen. De tijd is 8:11, dus ik weet niet hoe laat je een bus of trein moet halen, maar dan weet je dat in ieder geval de juiste tijd. Net 11 minuten over 8 op donderdag, de 17e van de 9e. Het is de dag van de leidster of leider. En dan heb ik het vooral over al die mensen, als grootouder of als ouder, die vandaag een kind naar een gastoudergezin brengen of naar een kinderdagverblijf. Als je daar naartoe gaat, die leider of leidster, dan moet je even de groeten doen, want het is hun dag vandaag. Misschien leuk om een cadeautje mee te nemen, hè? Ja, dat vinden ze vast wel leuk, daar zullen ze geen nee op zeggen.

0: zijn.
1: Tupac.
2: Goedemorgen, met Eini.
1: En daar is hij, dat zul je hem hebben. Ja. Altijd fanatiek. Ja. Het is de Heini, de zwingende taxichauffeur hier uit de Achterhoek. En de limmers onderweg met je busje. Nou, even de centrale vraag voor de centrale taxi. Waar sta je op dit moment?
2: Ik sta op dit moment bij het Graafschapcollege.
1: En we kunnen tegenwoordig ook wel dat spelletje wat ze vroeger ook op de radio deden. Ontdek je plekje. Kunnen we ook wel even gaan spelen. Geef jij een paar hints. En dan kunnen luisteraars raden waar Heini zich ophoudt met zijn busje. Nou, het is best wel een groot gevaarte op de weg. Dus je kan zelf achterin gaan zitten. Dan zie je niet zitten. Maar het busje is wel te zien. Maar dat gaan we de volgende keer eens even doen. Kunnen er luisteraars reageren. Waar zat je trouwens? Ik heb het niet gehoord.
2: Waar ik zat, dat heb je niet gehoord.
1: Waar zat je nou precies?
2: Ik zat nou precies, zat ik net, één minuut geleden, bij het Graafschapcollege.
1: Oké. Hey, waar zijn de problemen? Wat ben je tegengekomen?
2: Op dit moment ben ik tegengekomen de hoofdstraat. Ja, helaas nog weer in Kilde. En toch wel de file van A12 richting Arnhem.
1: Ja. En wat is nou het meest toffe ritje dat je ooit hebt gehad, dat je denkt, daar zou ik nog wel eens een boek over kunnen schrijven. Wat was dat een geweldige passagier.
2: Oh, dat waren er meerdere eigenlijk. Dat was toen wel de mensen ophalen die op vakantie gingen met zo'n busreis.
1: Wat je zelf ook wel eens gedaan hebt. Ja. Ja, zal ik het nog één keer zeggen voor die enkele luisteraar die het dan nog niet weet? Deze Heini, ik heb dit nog nooit gehoord, dit verhaal. Het blijft altijd leuk voor verjaardagen. Moet je opletten, dat komt hier. Heini is taxichauffeur en die denkt, ik wil in de zomer ook op vakantie. Net als iedereen, hè? Ja, dus wat doet hij? Hij boekt een vakantie naar Spanje. Niks mis mee, maar met de bus. Zo van lekker goedkoop, lekker makkelijk, lekker snel. Ik weet niet of je dat dacht, maar dat zou kunnen dat je dat dacht. Dus jij boeken, geld overmaken, regel allemaal. Nou, schat, we gaan dan en dan op vakantie. Hij komt aan op de plek waar de bus staat. Gooit zijn koffer achterin of onderin. Gaat zitten op de stoel. En denkt tijdens de rit naar Spanje van, verdomd, dat duurt wel erg lang. Totdat iemand tegen hem zegt, wel bijna 24 uur. En hij niet, wat? Normaal, dat kan toch niet? Ja. Het is echt zoals mijn leraar vroeger op school al zei, als iets niet helemaal lukte, jongen, lees je nou eens even in, hè? Ja. Hoe kan dat nou dat je dat niet wist? Dat wil ik hem wel even van je weten.
2: Nou ja, het stond in ieder geval niet in het brochure.
1: Dat staat er wel, waar joh, dat staat er wel in. Want dat staat erin, dan ga je dan vrijdagmiddag ga je mooi opgehaald en dan ben je op zaterdag op bepaalde tijd op de plaats van bestemming. Maar dit blijft een leuk verhaal, je gaat nooit meer met de bus op vakantie.
2: Nee, absoluut niet.
1: Nee, dat dacht ik al, ja. Nee. Wil je verder nog iets zeggen wat heel aardig is en gezellig en zo?
2: Heel aardig en gezellig?
1: Ja.
2: Ja, dat het mooi weer is vandaag.
1: Is het mooi weer? Nou, bij ons niet, hoor. Nee, het komt hier met bakken naar beneden in Ulft.
2: Oh, maar hier echt niet. Het komt net onder de wolken door.
1: Joh, hoe ver zitten we nou van elkaar vandaan? Dat kan toch ook helemaal niet waar zijn wat ik zeg?
2: kleine 10 kilometer.
1: Oh ja, oké, dankjewel.

dan vraag je je af, wat is er goed aan deze plaat? Vooral de tekst. Ik vind het zo goed. Hadden we allemaal zelf kunnen schrijven, maar de melodie, hè, daar gaat het om. Listen Me en Save Me. Dit is Regio 8 met het laatste nieuws zo direct uit de Achterhoek en de Liemers. Je krijgt dan Bart weer te horen. En daarna Gerrit over het weer.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bram Konings uit Neede en Danny Klein-Sebert uit Eibergen komen in actie tegen het verschralende en steeds duurdere uitgaansaanbod in de gemeente Berkelland. De twee twintigers hebben de non-profit stichting D&B opgericht om het lokale vertier betaalbaar en levendig te houden. De organisatie richt zich op twee feesten, een wintereditie en het zomerse D&B-festival. Hun eerstvolgende evenement vindt plaats op 21 november in Eibergen. Op de N313 bij Lichtenvoorde zijn gistermiddag twee personenauto's frontaal op elkaar gereden. Een zwarte auto raakte in de berm richting Lichtenvoorde en belandde na een stuurcorrectie op de verkeerde weghelft. Daar botste het voertuig tegen een tegemoetkomende witte auto. De bestuurder van de zwarte auto is voor controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de andere bestuurder ongedeerd bleef. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Benny Joling ontvangt tijdens de Buma NL Awards de oeuvreprijs Hollandse Meesters. De onderscheiding is een eerbetoon aan artiesten die bepalend zijn geweest voor de Nederlandse muziek. Volgens Buma-directeur Frank Helming schuilt de kracht van de normale voorman al meer dan 50 jaar in de herkenbaarheid van de hits als Oerend Hart en Duurdonderen. Met het winnen van de prijs treedt Joling in de voetsporen van onder meer André van Duin, Guus Meeuwis en Jan Smit. Stichting Deelkastje heeft in Doetinchem ruim 1500 BH's opgehaald voor vrouwen voor wie een goed passend exemplaar te duur is. De ingezamelde stukken zijn bestemd voor Cup & Cake. Dit is een lokaal project waar vrouwen uit de regio kosteloos hun BH kunnen uitzoeken. Mensen die het initiatief willen ondersteunen kunnen bruikbare BH's inleveren bij de verschillende inzamellocaties van de stichting. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
16: Ja, dankjewel weer voor het bijpraten. Bart Meijer, je hoort hem elke ochtend voorbij komen. Ook straks weer met een editie van het nieuws uit de

0: En als Gerrit aan het woord is, dan gaat het wel even duren. Dus ik ga koffie halen. Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, maar je krijgt er ook goed voor betaald natuurlijk, hè?
1: Ja, per minuut. Ja, per dat minuut. Snap je wel.
0: Ja, ja, dus vandaar. Ja. De komende 17 minuten Gerrit Vossels op de radio. Zou je dat vol kunnen houden? Stel dat ik gewoon mijn klep ga dichthouden. Ik start geen liedje. De komende minuten, hoe lang zou je dan niet aan de bel trekken van, zeg Marcel, ben je er nog?
1: Ja, dat denk ik. 17 minuten is wel erg lang om heel te door te praten.
0: 11. Maar, dan kan ik ook nog naar het toilet. Ik ga een ontbijtje regelen en ik ga even de regio 8 hond uitlaten. Dus, steek van wal. Wat betekent deze donderdag?
1: Nou ja, deze donderdag. We hebben natuurlijk gisteren ook nog even meegemaakt met wat buien. In de ochtend viel het wel mee, maar in de middag hadden we toch stevige buien. Ik had zelf 8 mm, maar ik zag Dingsfloor, dat is niet zo ver hier van Zilvold, die had maar 3 mm. En Doetinchem bijvoorbeeld 6. En ook Halle, die zat met 7 mm zo'n beetje in de regenmeter. Als je wat meer naar het westen toe ging, ik was zelf gistermiddag in Biddinghuizen, daar is maar amper een millimeter gevallen. Wel een paar buitjes, maar die waren allemaal kortstondig. Ja, en vandaag, vanmorgen, de zon er al meteen bij. Er is wel veel sluierbewolking. Soms heeft de zon het wat moeilijker op dit moment ook om te schijnen. Dan wordt de bewolking wat dikker. Ja, en gaandeweg de dag vanuit het westen nemen we ook de kans op een bui toe. Vanmorgen blijft het nog wel droog. Vanmiddag kan er al een klein beetje neerslag vallen, maar de heftigste buien die zijn toch weer weggelegd voor de tweede helft van de middag en ook tegen de avond. Maar het is wel zo dat gaandeweg de Achterhoek de buiigheid ook wel ietsjes afneemt, moet ik zeggen. En de verwachting is ook niet zo heel groot dat er veel neerslag zal vallen en de buitjes zijn ook vaak kortstondig. Temperatuur erbij die loopt voor die tijd nog op naar 18 tot 19 graden. En de wind die op dit moment nog windkracht 3 is, die trekt vanmiddag wel wat aan. En wordt windkracht 3 tot 4. Nou, vanavond nog een enkel buitje. Komende nacht is het dan droog. Het koelt dan af naar een graad of 12. Ja, en morgen dan ziet het er wel wat anders uit. We hebben dan wat meer zon. Het blijft droog, de wind is ook wat minder en de temperaturen liggen naar rond de 19 tot 20 graden. Nou, in het weekend, dan is er een kleine kans op een buitje op de zaterdag, maar de meeste plaatsen blijft het gewoon droog en zo zal het ook zondag zijn. Ja, en de mensen die een barometer hebben, die zien hem ook langzamerhand wat oplopen, want we komen vanaf zondag en ook begin volgende week onder invloed van een hoge drukgebied en dat betekent vaak ook wat standvastiger weer. En dat zal het ook gaan doen. We hebben dan zondag nog een graad of 20, zaterdag zelfs nog ietsjes meer. Maar vanaf na het weekend dan kunnen we ook nog wat hogere temperaturen verwachten. Geen hoge uitschieters, maar we gaan naar richting 23 graden op de woensdag. En ja, ik zei al, de neerslagkansen nemen erg af. Er komen gewoon een paar droge dagen aan. En dan kunnen we toch wel spreken van wat mooi nazomerweer.
0: Ja, je hebt nog 10 seconden.
1: En dat vinden we fijn.
0: Dat vinden we fijn. Goed uit Zilvolde vanaf het erf. Met 55 stuk 2, een vrouw en Gerrit Vossels. Zo, dat was hij weer. Dankjewel. Kassa. Hey, om 9:30 spreken we weer graag weer, Gerrit. Voor een korte update wat betreft het weer. En anders morgen vroeg weer in de ochtendshow.
1: Goed gaan.
0: Dank u.

Tijd dat we ons, of een aantal mensen in ieder geval, afvroegen van magnetron, wat is dat? Zo oud is de plaat. Ja. Begin jaren 80. Stalke Angel en Have You Ever Had It Blue? En dan terug naar de realiteit van 2026. We gaan naar de superboeren. Breda komt eraan.

De aftrap van die wedstrijd is komende zondag om 16:45. Je kan erbij zijn, gewoon lekker in Doetinchem op TV Verberg. Even appen naar 06-4747-0022. En dan alleen maar De Graafschap intikken. 06-4747-0022 voor gratis kaartjes.

zie toevallig een onderzoekje voorbij komen. Het schijnt zo te zijn dat heel veel vrouwen dit niet zo'n hele leuke plaat vinden. Maar bijna alle kerels wel. Grappig is dat, hè? Het is Taylor Swift. Als je een vrouw bent en je wil hier een reactie op geven vanuit de Achterhoek of de Liemers, nou, die bent welkom, hè. Je kan een berichtje sturen naar 0647470022. Even kijken naar het verkeer op dit moment. Een file op de A12, de Duitse grens richting de hoofdstad van Nederland. Nou ja, van Nederland, van Gelderland. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Beek en Duiven. En dit is speciaal voor Charles, onderweg naar zijn werkplek, zijn schilderswerkplek in Doetinchem. MC Star.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7.
10: Oh, wat een geld.
12: 50.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Psst, Hollands Nieuwe.

0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
6: De Beter Pickabillies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
13: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Edo heeft en zijn wolf gezien. Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
14: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
15: Smint.
18: Boost yourself.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Hey, goedemorgen. Ja, onderweg naar die herfst, maar eerst nog even die nazomer. Het komende weekend, het wordt lekker, wist je dat? En hey, nog één uurtje deze ochtendshow. Goedemorgen.

0: De nummer 1 ochtendshow bij Regio 8 hier in Oost-Nederland. Achterhoek wordt wakker, Elton John. Op uitnodiging van Elton kwam Kiki erbij voor dit liedje halverwege de jaren 70. En Don't Go Breaking My Heart, inmiddels 18 minuten over 9. Goedemorgen. En we hebben een gast in de studio en dan gaat het vooral over de window frame. Misschien heb je er afgelopen weken er iets over gehoord, over de window frame. Zo heet namelijk de nieuwe fototentoonstelling die vorige week donderdag, de 10e september, feestelijk werd geopend in het Amphion Theater in Doetinchem. En de man achter al die afbeeldingen daar, dat is fotograaf Paul Dekker. Laat ik die nou net hier in de studio hebben. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is een mooie week geweest. Koffie. Is het een mooie week geweest met allerlei reacties voor
1: ja,
0: je?
1: Ja, zeker. En je hebt natuurlijk elke avond het publiek ook. Dus ik heb nou 2 voorstellingen gehad. En die vrijdagavond al gelijk met Bowie toen. De coverband. En dan hoor je al reacties van het publiek. Ja,
0: ja.
1: Het is, je komt er niet omheen, hè, als je daar door het theater loopt.
0: Nee, het is prachtig. Ik heb wel wat dingen voorbij zien komen. Maar de afgelopen jaren was er een rode artist cube.
1: Ja.
0: Wat is dat voor de mensen die dat toch net niet gezien hebben in al die jaren?
1: Nou ja, ik denk wel, als je ooit in Amphion bent geweest vanaf 2012, dan heb je wel die rode kubussen gezien. En waar artiesten in zitten. Ja, daar ben ik toen mee begonnen. In 2007 en 2009 de eerste foto gemaakt van een artiest. Durfde de artiesten helemaal niet zelf te vragen. Want ja, ze zijn gewoon normale mensen natuurlijk.
0: En het grappige is, je hebt er toch 225 gefotografeerd.
1: Ja,
0: en hoe heb je die mensen uiteindelijk dan toch zeg maar uit een kast gekregen om van, joh, kom op de foto?
1: Ja, nou ja, we zijn natuurlijk achter het toneel. En daar komen ze dan binnen. Maar je moet ze gewoon een beetje met rust laten. Want ze komen natuurlijk een stuk rijden om naar Doetinchem te komen. En een voorstelling te doen. Maar ja, weet je, je bouwt gewoon een soort band op. En herkenbaarheid, als ik daar ben, dan denken ze, oh ja, Paul is er en doet al lang dat werk. Met veel plezier natuurlijk. Maar ze herkennen mij. Dus ja, een soort vertrouwen is het.
0: Ja, maar je wil ze ook nog op een bepaalde manier op de foto krijgen. Ja. In een bepaalde setting. Dat lukt altijd.
1: Dat lukt bijna altijd. Het ligt bij sommigen wel. Bij sommigen gaat het heel snel. En de anderen, ja, die hebben iets meer tijd nodig. Ze zijn natuurlijk een beetje ijdel. En het was met het project van de Kubus, was dat heel duidelijk. Want daar waren ze als artiest, zaten ze erin. Dus alles toeters en bellen mee in de Kubus. En nu is het anders geworden. Want nu zijn ze als zichzelf. Dus ze komen binnen en ze doen misschien een heel klein stukje make-up erop. Op een beetje lippenstift. En dat is alles. En ze gaan er heel neutraal in. Dus als zichzelf.
0: Ja. Van de Kubus gingen dus naar een opvallend paars vierkant frame. Ja. Wie heeft daarvoor gekozen ooit eens?
1: Nou, dat was aan de ene kant best wel makkelijk. Want er is een boek uitgekomen in 2017. En die had de paarse om. Er was paars zat eromheen als kaft. En dat materiaal had ik nog over. En toen dacht ik van, nou, ik vind het wel een mooie kleur om het door te zetten. En omdat het boek toen paars was, en paars was voor mij Prince, de muziek.
0: Purple Rain voor de duidelijkheid.
1: Purple Rain.
0: Ja.
1: En daarom is dat zo eromheen gegaan. En dat heb ik weer gebruikt. Daar had ik nog iets van 20 meter van die stof. En ik denk, nou, weet je wat, dan ga ik daar de nieuwe versie van maken. En het is ook een heel mooie paars. En paars is vroeger de oude kleur van Amphion geweest. Wat het nu weer stiekem weg gaat worden. Ja. Maar ja, dat is dan naar aanleiding van mijn paars gaat dus nu zometeen meer paars terugkomen in Amphion.
0: Ja, dat is een prachtig, prachtige kleur.
1: Ja. Ja.
0: Oké, wat waren even 5 reacties? Bijvoorbeeld 5 reacties die jij de afgelopen dagen hebt gekregen hiervan.
1: Nou, dat het wel op je afkomt. De artiest zit er, zei van, nou, dat is wel zo in your face, noemen ze dat dan. En de andere reactie is prachtige collectie. En de foto's zijn ook zo scherp. Dus ze zeggen van, nou, je ziet wel heel veel van de artiest. Dus je ziet er echt, alles zie je. Er is niks verborgen. En ik heb ook, dat is ook zo, dat mensen vragen van, heb je veel gefotoshopt? Nou, nee. Ik heb helemaal, licht en donker, dat heb ik gedaan. En dat is het. Dus het is zo puur.
0: Ja, ik weet zeker dat ik hier 2 vragen over krijg van sommige mensen die dit gesprek horen. Is het dan niet gewoon stiekem AI of heeft die man gefotoshopt? Bij de antwoorden geldt het antwoord nee.
1: Nee.
0: Nee? Oké.
1: Bij de vorige serie met de Kubus heb ik dus echt alles 1 op 1 gedaan. En nu heb je dus zoiets wel, ja, weet je, het is zo groot uitvergroot dat ik pluisjes en dingetjes haal ik weg. En ik kan een heel leuk voorbeeld noemen. Dat, ja, ik noem de naam van de artiest niet, maar die artiest die zei van ja, liever niet op de foto. En toen zei hij van, wil je wel de deur voor me open doen, want mijn hondje komt eraan.
2: Ach.
1: En toen zei ik zo van, ik zei nou, nou vraag je wat aan mij, dan vraag ik iets terug. Wil je dan bij mij op de foto? Maar hij had eerst gekroeld met die hond. Dus die zat helemaal onder hondenharen. En als je nou ziet, zo groot, die foto's zijn zo uitvergroot. Ik ben daar echt 2 dagen mee bezig geweest, ja, aan uren. Om die hondenharen weg te halen. Dus daarvoor gebruik ik het, Photoshop, ja. Maar meer ook niet.
2: Nee, je hebt het niet over David Bowie, want daar heb je ook iets speciaals mee, hè?
1: Ja, dat is wel echt mijn steun in alles. En een groot voorbeeld, ook hoe die man heeft gewerkt en hoe die mensen gemotiveerd heeft. En dat is eigenlijk de kern van Bowie voor mij.
2: Je krijgt David gelijk voor de camera, geen probleem.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja. Hey, en er is één liedje waarvan je zegt, nou, als ik dan zeg David Bowie, dan roep ik gelijk die. Welke is dat?
1: Major Tom, ja. Ja.
2: Space Oddity, waarom?
1: Space Oddity. Ja, dat geeft mij zoveel rust en zoveel ruimtevaart en het heelal en het verre weg. Dat is voor mij wel...
2: Ja, het is de ruimte, hè? Dat gevoel. Ja, de passie van Paul Dekker. Het spat er bij je vanaf. En we horen je zo direct nog even terug rond... wat is het? 10:50 in deze ochtendshow. En dit is inderdaad die plaat van David Bowie.

0: Ouders met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is... om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Benny Joling ontvangt tijdens de Buma NL Awards de oeuvreprijs Hollandse Meesters. De onderscheiding is een eerbetoon aan artiesten die bepalend zijn geweest voor de Nederlandse muziek. Volgens Buma-directeur Frank Helming schuilt de kracht van de normaal voorman al meer dan 50 jaar in de herkenbaarheid van de hits als Oerend Hart en Duurdonderen. Met het winnen van de prijs treedt Joling in de voetsporen van onder meer André van Duin, Guus Meeuwis en Jan Smit. Stichting Deelkastje heeft in Doetinchem ruim 1500 BH's opgehaald voor vrouwen voor wie een goed passend exemplaar te duur is. De ingezamelde stukken zijn bestemd voor Cup & Cake. Dit is een lokaal project waar vrouwen uit de regio kosteloos hun BH kunnen uitzoeken. Mensen die het initiatief willen ondersteunen kunnen bruikbare BH's inleveren bij de verschillende inzamellocaties van de stichting. Bram Konings uit Neede en Danny Klein-Sebert uit Eibergen komen in actie tegen het verschralende en steeds duurdere uitgaansaanbod in de gemeente Berkelland. De twee twintigers hebben de non-profit stichting D&B opgericht om het lokale vertier betaalbaar en levendig te houden. De organisatie richt zich op twee feesten, een wintereditie en het zomerse D&B-festival. Hun eerstvolgende evenement vindt plaats op 21 november in Eibergen. Op de N313 bij Lichtenvoorde zijn gistermiddag twee personenauto's frontaal op elkaar gereden. Een zwarte auto raakte in de berm richting Lichtenvoorde en belandde na een stuurcorrectie op de verkeerde weghelft. Daar botste het voertuig tegen een tegemoetkomende witte auto. De bestuurder van de zwarte auto is voor controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de andere bestuurder ongedeerd bleef. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
13: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Vanmorgen hebben we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Er waait een matige wind, windkracht 3. Maar die trekt vanmiddag aan naar windkracht 4 uit de zuidwestelijke richtingen. De temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. Later op de middag, maar vooral tegen de avond, moeten we rekening houden met enkele buien. Vanavond dus nog een enkele bui. Komende nacht is het droog, koelt het af naar een graad of 12. En morgen, de vrijdag, dan hebben we geregeld wat zon. Er waait een matige zuidwestenwind. Blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 19. In het weekend op zaterdag later nog een bui en zondagochtend kan er nog wat neerslag vallen bij een graad of 20. Daarna komen we onder invloed van een hoge drukgebied en krijgen we standvastig nazomerweer.

0: Hij heeft fans van alle leeftijden, van 8 tot 88. Ik ken iemand van 8 die er onlangs geweest is, maar ook iemand van 88. Dat is een dame. Komt uit Winterswijk, weet ik. Ja, die ging naar Amsterdam voor een optreden van Alex Rowan. Toch geweldig. Passenger was dat. Dit is de ochtendshow van Regio 8. En we hebben een ontbijtartiest. Zou je bijna kunnen zeggen, want je mag jezelf bijna een artiest noemen. Een fotografische artiest, is dat een, vind je dat aardig als ik dat zeg?
1: Ja, ja, je wat, kan het zeggen, een fotografische
0: wat artiest. Kun je nou, stel dat we jou op het podium neerzetten, wat zou je dan kunnen?
1: Nou, dan kan ik wel iets vertellen, maar voor de rest ben ik niet zo dat ik denk van nou, ik ga dansen of ik ga...
0: Nee.
1: Ik sta liever achter het podium.
0: Ja. Maar je weet het niet als je met de pensioen bent over een paar jaar.
1: Ja, ja.
0: Inmiddels, bij mannen mag je het vragen, hè, hoe oud je bent.
1: 65.
0: Paul Dekker in de studio. The Window Frame, daar gaat het over. Zo heet de nieuwe fototentoonstelling. Die een week geleden feestelijk werd geopend in het Amphion Theater in Doetinchem. En de man dus al achter al die afbeeldingen heet Paul Dekker. Ik denk dat je die naam de afgelopen jaren vast wel eens hebt gehoord. En zoveel artiesten, zoveel mensen ben je tegengekomen. Voor en achter de lens. Maar hoe krijg je die mensen dan voor je lens? Wat doe je dan?
1: Ja, dat is wel. Dat is eigenlijk uit een soort gevoel. Je voelt wel aan of iemand gestrest binnenkomt of juist heel rustig binnenkomt.

0: Maar ik denk altijd zo van, ze hebben een stuk gereden en ze komen dan helemaal naar Doetinchem toe. Dat is toch wel altijd minimaal
1: altijd verre Doetinchem.
0: Het verre Doetinchem. En nou ja, dan komen ze dus binnen en dan denken van, oké, ik tast even af zo van hoe ze zijn. En dan gaan ze eerst even eten en dan gaan ze even... Nou, en dan om 8:00 begint dus de voorstelling. Dus het moet wel gebeuren tussen 7:15 en 7:45. Ja, en dan probeer je dus tussen 7:00 en 7:45... probeer je de artiesten te strikken voor een momentje. En dan zeggen ze altijd van, ja, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd voor. En waarom vraag je het nu? Kan je niet van tevoren even bellen?
1: Ja.
0: Ik zei, nee, dat gaat dus niet. Want het heeft ook een beetje een soort spanning te maken. Maar het nadeel voor mij is dat ze dan zeggen, ik heb maar 1 of 2 minuten. En daar moet ik het mee gaan doen.
1: Ja.
0: Dus ik spreek af dat ze bij de kleedkamer gaan staan. Of ik haal ze in de kleedkamer op. Loop naar beneden, want de studio zit er eigenlijk onder rij 4, 5 en 6. In de zaal, in de grote zaal. Daar is de stoelopslag van de orkestbak. En daar heb ik een kleine studio gemaakt. En daar neem ik ze mee naartoe. Maar die weg daar naartoe, die is altijd best wel interessant. Want je gaat dan vanuit de kleedkamers via een lift naar beneden. En ik heb ooit een keer met, die kan ik noemen, George Kooijmans meegemaakt.
1: Van de Earring.
0: Van de Earring van vroeger.
1: Ja. Ja.
0: En die gaat daarin staan en die gaat op zijn gitaar staan spelen voor mij. Omdat hij in de lift zit, neemt zijn gitaar mee op die foto en gaat zitten spelen tijdens die foto.
1: Wow, wat geweldig.
0: Dat is wel echt, ja. Echt heel bijzonder geweest toen. Ja. Maar ja, goed, we gaan dus naar beneden toe en dan heb je die minuut. En meestal is het zo, ik maak 1 of 2 foto's, dan heb ik het. Ze gaan in het hokje zitten, want het is een soort deuropening, een soort frame, de window frame heet het ook. Dus het frame trek je open, ze gaan op een bankje zitten en dan ga ik die foto maken. En dan zeggen ze, ja, zegt hij, maak er nog maar één. Ik zeg, nou, ik heb hem al. Nee, maak er nog maar één. Heb ik dus 3 foto's gemaakt. Gaan ze kijken, zeggen ze, ja, de eerste is goed. Ze gaan zitten. Ik zeg niks. Gewoon hoe ze gaan zitten, moeten ze zelf weten.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk het meest pure.
1: Ja, altijd gelukt en altijd wel eens het resultaat wel even toegestuurd krijgen.
0: Ja, nou, daarom, ik heb altijd analoog gefotografeerd. Maar speciaal voor dit project... Digitaal, want ze willen het gelijk zien.
1: Ja, de eerste was David Bowie, zo'n beetje, zei je toch? Ja, ja. En de laatste was deze week dan, denk ik, gok ik.
0: Deze week heb ik nog niemand erop staan.
1: Wanneer was de laatste?
0: De laatste was Meurs, René Meurs.
1: Ach, hij is goed, de cabaretier toch?
0: Ja,
1: cabaretier. Ja, ja, voor de mensen die denken, wie is dat? Maar dat is
0: cabaretier, die haalt de zalen wel vol, hoor. Dus,
1: ja, ja, ja.
0: En die was super enthousiast. En die zei nog van, ik heb altijd in de Kubus willen zitten. Ik zei, nou, dan mag je nu in het andere project. Dan komen ze zelf naar je toe, hè?
1: Ja.
0: Dus dat heb je ook. Dus ja. Te zeggen van, ik wil per se op de foto. Dus dat is wel heel leuk.
1: Ja, die cabaretier kan goed babbelen. Maar jij volgens mij ook. Dan krijg ik de indruk de afgelopen minuten. En binnenkort kun je echt nog gaan genieten van deze bal, Dekker. Want er komt namelijk iets speciaals aan. Een nieuwscafé van Amphion. Dat wordt elke maand georganiseerd.
0: Ja,
1: aan het einde van de maand.
0: Laatste zondag van de maand hebben we een nieuwscafé. In Amphion, in de kleine zaal. En die zaal leent zich daar goed voor. Want van 3 kanten kan je eromheen zitten. Dus dat is best wel intiem.
1: En volgende week zondag is dat, hoe laat is dat?
0: De 27e, ja.
1: En heb je gewoon een inloop en dan kun je jouw allerlei vragen stellen.
0: Nou weet ik even de tijd stellen. Niet, maar dag 2:00.
1: Een of 2:00.
0: Maar dat kan je wel kijken op de website.
1: Ja, de site natuurlijk van avionteater.nl.
0: Ja.
1: Maar dan mag je gewoon binnenkomen en mag je alles vragen.
0: Ja.
1: Over jouw werk.
0: Ja, ja. Ik word geïnterviewd door, ik denk, Erik Haagstein. Als je dit hoort, dan denkt hij van, oh ja, dat zal. Maar ja, ik denk het wel. En dan heb ik wat voorbeelden en dan gaan wat foto's. En ik kan dan wat antwoorden geven over de expositie die er is. Want die kan je dan gelijk zien.
1: Ja, een van de beste, misschien wel de beste fotograaf van Nederland. Dat heb je vast vaker gehoord, of niet?
0: Wie dat is?
1: Ja, wie dat is. Paul Dekker, toch?
0: Nou, nee.
1: bescheidenheid is er ook nog bij hem aanwezig. Geweldig. Ja, ja, ja. Talent en passie kwam samen de afgelopen minuten.
0: Ja.
1: Heel veel succes, want je gaat nog wel even een paar jaar door, hè?
0: Ja, ik ga nog een paar jaar door. Ja. Zeker 2 jaar nog. Ja, en dan hoop ik een boek weer te kunnen maken. Waar alle foto's en resultaten in staan. Dus dat is wel heel leuk. Ja.
1: Hey, succes de komende tijd. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: De meest rustige en tegelijkertijd ook kleffe uitvoering van deze plaat komt van Gordon Lightfoot. Ken dat liedje nog? Anders moet je het maar eens even opzoeken op Spotify of YouTube of zo. Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Dit is de uitvoering van Viola Wills. Ook op het randje van de jaren 70 en 80. Het is bijna 6:56 en ook op het randje van deze ochtendshow is hij er weer bij. De redacteur, de hoofdredacteur zou je bijna kunnen zeggen, van Achterhoeknieuws.nl. Daar werken nogal wat mensen in Lichtenvoorde. Daar zitten ze voor je klaar. Je krijgt de update voor deze donderdag de 17e september van Meindert. Meindert, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen. Ja, we beginnen in Neden, op de plek aan de Parallelweg in Nederland, waar de voormalige Ford garage was gevestigd en daarna het naar Haaksbergen verhuisde Campervisie. Er komt een nieuwe gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden. Vooralsnog voor een periode van 5 jaar met een optie tot verlenging voor dezelfde doelgroep. Zo heeft de correspondent Rob Stevens. En wie daar meer over leest, kunnen checken bij achterhoeknieuws.nl/wonen. En dan gewoon even naar grollen, want Dominique Monasso die heeft onlangs een volgende stap in zijn loopbaan in het Kyokushin karate gezet. De Groenlose karateleraar die was in zijn actieve loopbaan een zeer succesvolle karateka, daarna assistent bondcoach en scheidsrechter. Die behaalde zijn 5e en dan mag hij zich nu Shiwan in plaats van Sensei noemen. Dat schrijft correspondent Bad Kraan deze week in onze krant De Groenlose Gids. Uitgebreid verhaal. Wie daarmee over wil lezen, kan het checken op achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gewoon nog even naar Durkum. Want een paar weken geleden schreef ik een artikel over de droogte en de bomen in de Oude IJsselstreek. En ik heb ook even een rondje gedaan bij de gemeente Doetinchem. En ook de bomenbeheerder Nol Verhoeven van de Slangenburg. En die vertelt ook dat bomen die vroegtijdig hun blad verliezen, afstervende boomtoppen en zware takken die spontaan afbreken. Ja, de uitzonderlijke warme, droge zomer die laat ook zijn sporen naar in Doetinchem. Wie daarmee over wil lezen, kan het checken in onze krant Doetinchems Vizier of ook online nu bij achterhoeknieuws.nl/natuur. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: beschikbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient.

botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hallo!

0: Home.nl. Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoog water vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
6: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten, bij de laminaatloods, in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapwinkel Dagstein.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De omstreden grenscontroles aan de A3 worden verplaatst. Dat laat de burgemeester van Elte, Guido Heuvelman, weten. De burgemeester pleitte de afgelopen jaren herhaaldelijk voor verandering. Onder andere door de veelvuldige ongevallen die veroorzaakt werden door files. Een andere reden was sluipverkeer via Elte en Babberich aan de Nederlandse kant. Nu wil de Duitse overheid de impact op de bevolking en het grensovergaande verkeer terugbrengen door de grenscontroles te verplaatsen. Het bestaande vaste controlepunt aan de Nederlands-Duitse grens wordt daarbij gesloten. Op de N313 bij Lichtenvoorde zijn gistermiddag 2 personenauto's frontaal op elkaar gereden. Een zwarte auto raakte in de berm richting Lichtenvoorde en belandde na een stuurcorrectie op de verkeerde weghelft. Daar botst het voertuig tegen een tegemoetkomende witte auto. De bestuurder van de zwarte auto is voor controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de andere bestuurder ongedeerd bleef. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Benny Joling ontvangt tijdens de Buma NL Awards de oeuvreprijs Hollandse Meesters. De onderscheiding is een eerbetoon aan artiesten die bepalend zijn geweest voor de Nederlandse muziek. Volgens Buma-directeur Frank Helming schuilt de kracht van de normaal voorman al meer dan 50 jaar in de herkenbaarheid van de hits als Oerend Hart en Duurdonderen. Met het winnen van de prijs traint Joling in de voetsporen van onder meer André van Duin, Guus Meeuwis en Jan Smit. Bram Konings uit Neede en Danny Klein-Sewert uit Eibergen komen in actie tegen het verschralende en steeds duurdere uitgaansaanbod in de gemeente Berkeland. De twee twintigers hebben de non-profit stichting D&B opgericht om het lokale vertier betaalbaar en levendig te houden. De organisatie richt zich op 2 feesten, een wintereditie en het zomerse D&B-festival. Hun eerstvolgende evenement vindt plaats op 21 november in Eibergen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra,
8: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diski bij elke 15 euro aan boodschappen.
11: Lekkere banaan.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's.

0: in of doneer.
1: Daaraan. Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Nee!
4: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Huber Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Huber Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Huber Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus, Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
15: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
17: In de Achterhoek regelen we het samen.
18: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt. En altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
19: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
20: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij. Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen en geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
21: Op zaterdag 26 september Stone Sessions, een tribute aan de Rolling Stones.
20: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
22: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: We zijn er weer. Ik zeg een hele goede middag tegen de jongeren.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Nou, jongeren. Het is er op een moment... moet ik het doen met Boas. Boas, een hele goede middag.
2: Hele goede middag.
0: Wat is Jan nieuws voor vandaag?
2: Ja, Lorenzo heeft weer een nieuwe Fuel Review voor jullie.
0: En... er zijn weer leuke muziekfeesten in de buurt. Dat straks en meer.
1: Get a grip. De stem van de jongeren.

met Ride My Seesaw. En zo dadelijk heb iets van René Vroger, Just Say Hello. Maar eerst heb iets anders. Ik wist het, met Simons en Tabitha. Je hoort hem hier, op Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.

0: René Vroger, dames en heren. Just say hello. Je hoorde hem hier bij Get a Grip. Boas.
1: Ja, de nieuwe film The Odyssey draait in de bioscoop. Lorenzo heeft hem bekeken en vertelt je er graag meer over.
2: Deze keer zijn we naar View Cinema's in Tuttgem gegaan voor de historische avonturenfilm The Odyssey. Na een zeer warm ontvangst zijn we plaats in de zaal weer de film kon beginnen. De film The Odyssey is gebaseerd op het eeuwenoude heldenverhaal van Homerus. De film volgt de Griekse koning Odysseus, gespeeld door acteur Matt Damon, die na de 10 jaar durende Trojaanse oorlog probeert terug te keren naar huis. Alleen dat duurt ineens flink langer vanwege zijn eigen trots en de woede van de goden, waardoor Odysseus hopeloos uit koers raakt. Als vervolg moet Odysseus en zijn bemanningsleden de meest afschuwelijke uitdagingen doorstaan, terwijl thuis de problemen ook groter worden. Maar gaat het Odysseus en zijn bemanningsleden lukken veilig thuis te komen en de troon op te eisen? The Odyssey is een adembenemende film waarin je niks tekort komt. Zo heeft regisseur Christopher Nolan een topprestatie geleverd om het eeuwenoude verhaal om te zetten naar een uitstekende visuele beleving. Zo is het verhaal zeer divers waarin over het algemeen de emoties echt aanvoelen. Ook bevat het interessante dialogen en een tal van spectaculaire actiescènes. Het verhaal is dan ook goed begeleid door een grote sterrenkast met naast Matt Damon ook andere uitstekende acteurs zoals Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, John Bernthal, Samantha Morton en Zendaya. Al is het jammer dat er geen Griekse acteurs voorkomt in de film, toch kan het wel gezegd worden dat hun ieder een topprestatie hebben geleverd om het verhaal in leven te brengen. Hierbij speelt de meesterlijke effecten en camerawerk van deze film ook een grote rol. Zo bevat de film fenomenaal camerawerk waarbij het de eerste film ooit is wat volledig is opgenomen in IMAX. Ook waren de praktische effecten fantastisch uitgevoerd en hebben ze gebruik gemaakt van leuke trucjes zonder CGI te gebruiken. Overigens hebben ze in de soundtrack niet gekozen voor een groot muzikaal orkest, maar voor een rustige muziekstijl gebaseerd op de muziek van de Griekse oude tijd. Wat het verhaal op een bepaalde manier versterkt. De productie van deze film was dan ook van de allerhoogste kwaliteit. The Odyssey is een meesterlijke film wat eentje is voor in de boeken. Het is een fantastische productie wat ook terug te zien is in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van een 8,4 en op Rotten Tomatoes een kritische score van een 94% en een publiek score van een 97% heeft deze film het fantastisch gedaan. Het kan wel gezegd worden dat dit een van de beste films is van 2026 en kan daarom met zekerheid concluderen dat The Odyssey een echte aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
1: Ja, je hoorde Lorenzo over de film The Odyssey.
0: En nu hoor je Sienna Spiro, Great Expectation. Zo dadelijk hebben we het over welke speciale dag het vandaag is.

Sienna Spiro, Great Expectation. Het is vandaag een hele bijzondere dag, want het is vandaag namelijk Nationale Plasdag. En die dag is een initiatief van de Continentiestichting Nederland, oftewel het CSN, waarin zij samenwerken met het MDL-fonds. Met deze dag willen de stichtingen plasklachten bespreekbaar maken. In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen last van een overactieve blaas. En 500.000 mensen zijn incontinent voor urine. Dus denk even aan de medemens wie hier last van zou kunnen hebben. En goed dat deze dag bestaat. Dit zijn de Spinners met It's a Shame. Zo dadelijk zijn we weer bij je terug. Na de reclame met onder andere de concertagenda.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hoge Weg in Ulft.
10: De Beter Pickabillies.
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De omstreden grenscontroles aan de A3 worden verplaatst. Dat laat de burgemeester van Elten, Guido Heuvelman, weten. De burgemeester pleitte de afgelopen jaren herhaaldelijk voor verandering. Onder andere door de veelvuldige ongevallen die veroorzaakt werden door files. Een andere reden was sluipverkeer via Elten en Babberich aan de Nederlandse kant. Nu wil de Duitse overheid de impact op de bevolking en het grensovergaande verkeer terugbrengen door de grenscontroles te verplaatsen. Het bestaande vaste controlepunt aan de Nederlands-Duitse grens wordt daarbij gesloten. Bram Konings uit Neden en Danny Klein-Sebert uit Eibergen komen in actie tegen het verschralende en steeds duurdere uitgaansaanbod in de gemeente Berkelland. De twee twintigers hebben de non-profit stichting D&B opgericht om het lokale vertier betaalbaar en levendig te houden. De organisatie richt zich op twee feesten, een wintereditie en het zomerse D&B-festival. Hun eerstvolgende evenement vindt plaats op 21 november in Eibergen. Stichting Deelkastje heeft in Doetinchem ruim 1500 BH's opgehaald voor vrouwen voor wie een goed passend exemplaar te duur is. De ingezamelde stukken zijn bestemd voor Cup and Cake. Dit is een lokaal project waar vrouwen uit de regio kosteloos hun BH kunnen uitzoeken. Mensen die het initiatief willen ondersteunen kunnen bruikbare BH's inleveren bij de verschillende inzamellocaties van de stichting. Benny Joling ontvangt tijdens de Buma NL Awards de oeuvreprijs Hollandse Meesters. De onderscheiding is een eerbetoon aan artiesten die bepalend zijn geweest voor de Nederlandse muziek. Volgens Buma-directeur Frank Helming schuilt de kracht van de normaal voorman al meer dan 50 jaar in de herkenbaarheid van de hits als Oerend Hart en Duurdonderen. Met het winnen van de prijs treedt Joling in de voetsporen van onder meer André van Duin, Guus Meeuwis en Jan Smit. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Zo, een hele goede middag. 12:30. Eet smakelijk als je zit te lunchen. Zo dadelijk gaan we het hebben over wat er allemaal te doen is in de buurt. Maar eerst...

0: Medusa. Samen met Khalid. En The Weeknd. Aangeschoven is inmiddels ook onze lieftallige redactiemedewerkster Chanelie. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat is jouw nieuws voor vandaag?
1: Er zijn weer leuke concerten te horen in de Achterhoek. Shaya heeft alles voor je op een rijtje gezet.
2: Reggae-fans opgelet. Een van 's werelds beste Bob Marley-tribute komt naar Lochem. Root Riders houden al 20 jaar Bob Marley's legende in leven. Deze Nederland-Caribische band met Soedanese zanger Mo Ali heeft met hun levendige optredens groot succes behaald en voor fans over de hele wereld mogen spelen. Maar deze zaterdag spelen ze gewoon in Schouwburg Lochem. Zondag geeft het Nymfeas Trombonekwartet een bijzonder concert in Kapel op het Rijsselt, gelegen in Eefde. Het publiek kan namelijk in de pauze kiezen welke stukken ze in het tweede deel van het concert zullen horen. Op een menu staan componisten als Beethoven, Scarlatti en Albéniz, zowel als enkele hedendaagse componisten. Deze vier jonge muzikanten spelen op hoog niveau, onder andere in het Radio Philharmonisch Orkest. Dus wie beter om je te laten horen hoe mooi trombone kan zijn. In Wehl vindt weer het jaarlijkse minifestival Rondje om de Kerk plaats. Zondag wordt het plein van de Sint-Martinuskerk omgetoverd tot een feestje met eten en drinken en natuurlijk live muziek. Je kunt genieten van Kevin Rijman van de Boetners, de muziek van Alanis Morissette door tribute band Alanis Again, volkszanger Reinier Peters en populaire klassiekers met Bad Habit. Er wordt zelfs een breakdance optreden gegeven door City Dance. Dus een laagdrempelige, maar heel gezellige dag in Wehl.
0: Je hoorde Shaya over de drie leukste concerten in de Achterhoek. En nu, ja, een knap staaltje Nederlandse muziek. Als het golft van de dijk.

hè. De dijk, als het golft. Zo dadelijk zijn we weer bij je terug na de reclame voor het tweede en alweer laatste uur van vandaag van Get a Grip dan, hè. Maar jongens, we gaan er snel vandaag. Zo, we komen door de goede muziek die we draaien. Ah, ik wil niet hard van stapel aflopen. Hey, wil jij het horen? Laat ons weten. 06 47 47 00.

0: Boeken, boeken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met wel functie. Karwei, maak het mooier.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: www.sofa4u.nl. Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AHA maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
4: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: We zijn alweer aangebroken bij het tweede en laatste uur Get a Grip van vandaag. Aangeschoven zitten nog steeds een heleboel jongeren. Dus ik zeg, hallo jongeren.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Gevulde studio. Goed, laten we bij het begin beginnen. En dat is bij Teun.
1: We gaan het hebben over de boeren.
0: En Machel, wat heb jij van nieuws?
3: We hebben weer een nieuwe, waar ben je klaar mee?
0: En dan heb ik ook nog nieuws. Huey Lewis en de nieuws. Met Do You Believe in Love?

zo dadelijk gaan wij het even hebben over de boeren. Maar eerst heb ik iets voor je klaarstaan. Oh. Invisible Touch van Genesis. Die heb ik lang niet meer gehoord, jongens.

0: Marshmallow en Cameron Whitcomb hoor je hier op Get a Grip bij Regio 8. Goed, wij gaan over naar Teun.
1: Ja, nadat verschillende Achterhoekse gemeenten al bezocht waren door de boeren, trokken honderden boeren met tientallen trekkers en een koe woensdag naar het provinciehuis in Arnhem. Dit keer ging het niet over de brief van Vanessa, maar vooral over provinciale plannen die de boer raken.
2: We zijn allemaal boer geworden voor de lieve brei, maar ook om een boterham te verdienen. Dus ja, dat laatste wordt dan steeds moeilijker. En het eerste, de lieve brei, die wordt een beetje stuk gemaakt.
3: Nadat verschillende Achterhoekse gemeenten een bezoekje van de boeren konden verwachten, trokken honderden boeren met tientallen trekkers en één koe woensdag naar het provinciehuis in Arnhem. Dit keer ging het niet per se over de brief van Vanessa, maar vooral over provinciale plannen die de boer raken.
2: Vandaag wordt voor de Staten wordt de omgevingsvisie en de omgevingsverordening worden eigenlijk in principe besloten vanmiddag. En wij willen daar toch nog een duwtje aan geven, omdat wij het niet eens zijn met al die voornemens die daarin staan. We hebben ook zienswijzen ingediend, we hebben ingesproken met de hoorzitting. Maar nu willen we nog extra ons standpunt duidelijk maken.
4: Het is eigenlijk heel simpel. De brief van Van Essen, daar worden delen van, zijn nu al over de schutting gegooid bij de provincie. En daar wordt volgende week over gestemd. Dus mensen hebben dat nog niet zo door, maar het komt heel snel heel dichtbij nu. Maar dat gaat voornamelijk over de GNN-gebieden, de Gelders Natuurnetwerk. Die krijgen een verslechteringsverbod. Als het daar slechter gaat, gaat daar omheen dezelfde restricties gelden als rondom Natura 2000. Wij zitten zelf met ons bedrijf in de groene ontwikkelingszone. En ons eigen bos, nota bene, is Gelders Natuurnetwerk. Dus ja, als om wat voor reden dan ook daar de natuur slechter gaat, mag je geen mest meer uitrijden, mag je koeien niet meer buiten houden, je mag de grond niet meer scheuren. Het wordt je onmogelijk gemaakt.
3: Rick Loeters, fractievoorzitter van de grootste provinciale fractie, de BBB, wordt er een beetje moedeloos van.
5: De zoveelste keer dat ze hier zijn, eigenlijk al vanaf 2019, en het probleem is nog steeds niet opgelost. En we zijn nu aan het debatteren in de staatszaal over het toekomstige beleid. Ja, en daar ben ik en mijn fractie nog niet overtuigd dat dat dé oplossing is op de manier zoals het er nu in staat. En daar gaat het debat over, kunnen we daar nog voldoende in wijzigen, zodat deze trekkers niet meer deze kant op hoeven te komen. En daar ben ik nog niet zeker van.
3: De boeren hopen de leden van de Provinciale Staten een duwtje in hun richting te geven.
2: We proberen de statenleden te beïnvloeden in hun stem, dat ze wijze besluiten nemen, dat ze het nog van tafel halen. Want boven dit provinciale beleid krijg je dadelijk ook nog een landelijk beleid. Hè? Die brief van Vanessa, die moet eigenlijk van tafel, maar die ligt nog op tafel. Nou, die wordt uitgewerkt en dan krijg je toch dat conflict van landelijk met provincie.
3: Loeters hoopt dat de actie effect heeft op het stemgedrag, maar heeft er wel een hard hoofd in.
5: Een aantal partijen wel, maar een aantal partijen, daar weet je gewoon dat ze met de hakken in het zand staan en die hebben maar één doel. In mijn ogen is de veehouderij het gebied uit.
4: Het is als een trein die doordendert gewoon. En ze gaan dit gewoon doen. Het platteland wordt leeggeveegd.
1: Je hoorde Mike Lubbers, Paul Gosselink en Rick Loeters in gesprek met verslaggevers Bart Solman en Remco Geurts.
6: En gat, staan die beesten nu hier in die studio, jongen. Ik jaag die beesten even weg. Terwijl wij luisteren naar Marshmallow.

De Wee Papa Girl Rappers. Zo, dat is een hele mond vol. We gaan alweer richting het laatste half uur. Zo dadelijk hoor je het weer en het streeknieuws onder andere. En ja, na de reclame en het nieuws zijn wij weer bij je terug. Onderweg naar het eind van deze uitzending. Abel met Hey. Onderweg.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
4: Aldi.
12: Regio 8, headlines.
13: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Maar het grootste deel van de oppositie wil dat hij vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat president Trump dreigt met sancties. En de komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
14: Vanmiddag hebben we eerst nog wat zon, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. Ook de wind die trekt aan, wat windkracht 4 uit de meest westelijke richtingen. En er gaan wat buien vallen. In de loop van de middag al een enkel buitje, maar eind van de middag en begin van de avond vallen wat meerdere buien. De temperatuur loopt voor de buien uit nog op naar een graad of 19. Vanavond dus nog enkele buien. Komende nacht is het droog, koelt dan af naar een graad of 12. En morgen dan hebben we ook een dag met wolkenvelden, zon. Blijft het droog bij een graad of 19. Zaterdag valt er later op de dag een enkele bui bij een graad of 20 tot 21. Tussendoor is de zon er ook bij. En vanaf zondag komen we onder invloed van een hoge drukgebied. Zondagochtend kan er nog wat neerslag vallen. Daarna hebben we een langere droge periode met temperaturen overdag van 20 tot 22 graden.

0: Bad Decisions, Benny Blanco samen met BTS en natuurlijk Snoop Doggy Dogg. Margo, wat is jouw nieuws voor vandaag?
1: Nou, het weekend komt steeds dichterbij, maar er blijven steeds irritaties. Charles is daarom deze week weer op straat geweest met de vraag: waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Met mijn zusje.
4: Die hoor ik wel eens vaker. Broer en zus is af en toe net een kat en een hond samen. Wat is er aan de hand?
3: Ja, gewoon heel vervelend. Komt ze weer in mijn kamer binnen zonder te vragen of zo.
4: Dus ze gaat een beetje de grenzen over?
3: Ja.
4: Wat is voor jou de oplossing om toch van het irritante zusje af te komen als het niet in jouw kamer komt?
3: Naar buiten doen we voor de deur zitten.
4: Voor de deur zitten. En wat gebeurt er dan?
3: Dan gaat ze tegen de deur en duwen en komt ze niet binnen.
4: Ah, en dat heeft wel geholpen?
3: Ja, helpt wel.
4: Nou, dat is eigenlijk wel een hele goede oplossing. Maar wat ben je op je kamer aan het doen? Ben je aan het gamen, huiswerk aan het maken?
3: Ja, gewoon gamen en chillen.
4: En dan komt ze binnen en dan wilt ze een beetje irriteren?
3: Ja.
4: Ja, er zijn zusjes. Is het een zus of een zusje?
3: Een zusje.
4: Oeh, ja, die kunnen best wel irritant zijn dan.
3: Ja.
4: Ik snap het helemaal. Ik heb geen zusjes, ik had broers, maar ik snap het helemaal. Succes ermee.
3: Ja, dank je.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
0: En dan nu een plaatje. Zo, we kunnen zeggen uit mijn jeugd. Capital Cities, Seven Sound.

0: Keep On Loving You van Rio Speedwagon. Is dat een JoJo-reference? Ja, waarschijnlijk wel. Mensen die geen anime kijken, snappen die grap niet. Als je het wel kijkt, dan... ja, er is een serie, JoJo's Bizarre Adventure. En er zit een karakter in en die heet Speedwagon. Ik denk, ik leg het even uit voor de mensen die dat niet weten. Goed, Teun en... Nee, geen Teun, Boas en Margot.
1: Yes. Jazeker.
2: Hi.
0: Hi. Zijn jullie er morgen weer?
2: Ja.
1: Ik zelf niet, ik ben er maandag weer.
0: Oh, oh, oh, oh, oh. Nee, mag wel hoor. Goed, dan ik ben er morgen voor de verandering ook. En jullie horen morgen mij ook weer.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Zometeen bij Regio 8.

0: Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
9: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zo'n wolf gezien.
8: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo. Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ik zie een dansende inktvis. Spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Dominee Jaap Ophof is uit zijn ambt gezet door de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Doetinchem. Over de reden wordt door de kerk geen uitleg gegeven. Ophof was sinds maart 2024 predikant in Doetinchem. Vanwege de privacy van betrokkenen en de zorgvuldigheid van het proces kunnen we verder geen inhoudelijke toelichting geven. Dat laat Karel Wiltink weten. Hij is de voorzitter van de kerkenraad in Doetinchem. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles, die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem riep in maart nog op om te stoppen met de vaste controles, die hij onverstandig en onverantwoordelijk noemde. Het samengaan van de 4 gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is weer een fase verder. Het plan is klaar en de naam ook, de Liemers. Het woord is nu aan de 4 gemeenteraden. Die besluiten in november over de fusie. Over de herindeling van de 4 gemeenten wordt inmiddels 2 jaar gesproken. In die tijd zijn er onderzoeken geweest naar onder andere de financiële haalbaarheid van de fusie. En die lijkt in orde. De gemeente Bronckhorst neemt het beloofde windmolenplan niet in behandeling tot in elk geval september 2028. Dat heeft de gemeente laten weten aan Geen Trust. Dat is een Nederlandse ontwikkelaar van windenergie en zonneparken. Geen Trust en landgoed Keppel hebben al sinds 2019 plannen voor windturbines in buurtschap Eldrik bij Laag Keppel. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Daaraan!
18: Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
19: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
20: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife.
21: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: Den Hartog. Ja, volgens mij hangt er de hele dag al een beetje regen in de lucht. De vraag is alleen nog, wanneer gaat het naar beneden storten?

Queen of My Castle. Het is een beetje rustig. Kan natuurlijk ook zijn omdat het werkleven is weer begonnen. Donderdag is het altijd al een drukke werkdag. Want de meeste mensen die zitten op de dinsdag en op de donderdag op kantoor. Dus mocht je nu lekker deze periode van de dag klaar zijn, zet even je radio wat harder aan. Er komt een heleboel interessante informatie voorbij. En ook nog een kans om kaarten te winnen voor de Graafschapwedstrijd voor aankomende, moet ik het goed zeggen, zondag, volgens mij. Ja, 20 september. Dan moet de Graafschap spelen tegen NAC Breda. Het is wel gaaf als je erbij kan zijn. Je hoort zo meteen, hoe maak je kans op deze kaarten vandaag? Naar de Rolling Stones.

Vraag 1 aankomende zondag. Dan heb ik het over de Graafschapwedstrijd. Want de Graafschap moet op de Vijverberg spelen tegen NAC Breda. En hoe fijn zou het zijn, hè, dat ze dan weer even lekker kunnen winnen. Hè? En dat jij dan op die tribune zit en dat je dan gewoon dat live mee mag maken. Hè? Dat je dan eindelijk gewoon lekker even een reden hebt om te lekker te gaan feesten. Zou wel mooi zijn. Hoe maak je kans op 2 prachtige kaarten voor dit evenement? Onthoud eventjes het regio 8 nummer. Dat is 06-4747-0022. En wat je dan moet opsturen is een nummer waar jij lekker mee kan zingen. Ja, mag van alles zijn. Hè? Het mag positief, mag negatief zijn. Het mag heel erg langdradig zijn. Niet te langdradig alsjeblieft, want dan kan ik er ook niet meer naar luisteren. Maar heb je nou echt een amazing plaat, stuur het op naar 06-4747-0022. Alles voor de Graafschap.

0: Mars en On My Soul. Ja, je hoort heel veel vervelend en negatief nieuws de laatste tijd.
1: Het thema trio.
0: Ah, niet alleen maar de laatste tijd, maar eigenlijk gewoon het hele jaar door hoor je wel heel veel negatief nieuws. Dus het is tijd voor wat positief nieuws. En die is ook zeker te melden vandaag. Want Duitsland heeft eindelijk geluisterd naar onze gebeden. Zeker vanuit de regio, hè, bij de A12, daar de grens. Met die grenscontroles. Wat vervelend is dat geweest. Ja, en dan voornamelijk inderdaad ook de ophoping. Hè, het sluipverkeer, dat is ook een keertje afgelopen geweest, vind ik. En zo denken ook nog heel veel andere mensen. Wat hebben ze nou gedaan? Nou, ze gaan dus die grenscontroles niet meer op één plek uitvoeren. Of tenminste op vaste plekken uitvoeren. Daarvoor gaan ze dus nu van locaties af en toe wisselen. Waardoor er dus niet een hele ophoping bestaat bij die grens. Waardoor er dus echt dodelijke ongelukken zijn gebeurd in het verleden. Hier wordt het ook heel netjes omschreven met onveilige verkeerssituaties. Ja, zo zou je het ook wel kunnen noemen, inderdaad. Dus dat is heel erg fijn. En eigenlijk is een dankjewel wel op zijn plaats, toch? He, dat ze eindelijk naar ons geluisterd hebben. He, het is natuurlijk wel een reactie die misschien wel heel erg laat binnen is gekomen. Maar hij is er wel gekomen. Dus de dankbaarheid mag er zeker wezen.
1: Het thema trio.
0: Dus het thema van vandaag.
2: Yo, this one right here is Father John Price.
0: Artiesten, dankjewel zeg. Mary Jane,

0: vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Dominee Jaap Ophof is uit zijn ambt gezet door de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Doetinchem. Over de reden wordt door de kerk geen uitleg gegeven. Ophof was sinds maart 2024 predikant in Doetinchem. Vanwege de privacy van betrokkenen en de zorgvuldigheid van het proces kunnen we verder geen inhoudelijke toelichting geven. Dat laat Karel Wiltink weten. Hij is de voorzitter van de kerkenraad in Doetinchem. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles, die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem riep in maart nog op om te stoppen met de vaste controles, die hij onverstandig en onverantwoordelijk noemde. Het samengaan van de 4 gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is weer een fase verder. Het plan is klaar en de naam ook, de Liemers. Het woord is nu aan de 4 gemeenteraden. Die besluiten in november over de fusie. Over de herindeling van de 4 gemeenten wordt inmiddels 2 jaar gesproken. In die tijd zijn er onderzoeken geweest naar onder andere de financiële haalbaarheid van de fusie. En die lijkt in orde. De gemeente Bronckhorst neemt het beloofde windmolenplan niet in behandeling tot in elk geval september 2028. Dat heeft de gemeente laten weten aan Geen Trust. Dat is een Nederlandse ontwikkelaar van windenergie en zonneparken. Geen Trust en landgoed Keppel hebben al sinds 2019 plannen voor windturbines in buurtschap Eldrik bij Laag Keppel. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Alfred Beek en de Duitse grens. Vertraging van 4 minuten 2 kilometer.
13: Veerle Den Hartog, Regio 8.

Ja, als je lekker hard aan het werk bent en druk bezig bent, wie weet wat je dan allemaal wel niet kan bereiken. En dan even een heel apart voorbeeld. Benny Jolink. Benny Jolink, die ken je wel, hè? Frontman van Normaal. Zeer, zeer bekend ook hier in Nederland. En dan helemaal in de Achterhoek natuurlijk. En die heeft zoveel muziek uitgebracht. En heeft ook zoveel betekend voor de Nederlandse muziekgeschiedenis. Dat hij dus een award ervoor gaat krijgen. Ja, die krijgt tijdens de BUMA NL Awards de oeuvreprijs Hollandse Meesters. En de prijs is een erkenning voor artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur. Nou ja, goed, en wie moet je dan nog meer aan denken? Hè? Wie zijn er voorgegaan? Nou, bijvoorbeeld André van Duin, Guus Meeuwis, Jan Smit, die ging ook nog Jolink voor. Maar nu wordt het toch wel echt even tijd dat Benny Jolink zoiets binnenkrijgt. Want dat nummer van Normaal, hè, Oerend Hart, dat heeft echt gewoon de Achterhoek op de kaart gezet. Van, goh, weet je, wij zijn er ook nog gewoon. En de directeur BUMA Cultuur, die heeft ook nog wat erover te zeggen. Die zegt bijvoorbeeld, waar is hij ook weer? Zo, goeiedag zeg. Ik had een zinnetje in mijn hoofd en die ben ik al helemaal kwijt. Oh ja, dat streekdialect is nooit een belemmering geweest om ver buiten de Achterhoek bekend te worden. Normaal is tot op de dag van vandaag een nationaal fenomeen. Ja, heel bijzonder. En wanneer krijgt Benny Jolink nou die prijs? Nou, die vindt dus op 28 september plaats tijdens de 17e editie van de BUMA NL in Poppodium 013 in Tilburg. Ja, wel verdiend toch? Die Benny.

Jason Derulo. Ik vind het wel een hele slechte imitatie van trompet trouwens. Ja, weet je, niet dat ik het nou zo goed kan, maar als jij nou heel goed een trompet na kan doen, gefeliciteerd. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de Graafschap. Die speelt tegen NAC Breda. Hoe gaat het nou eigenlijk met de Graafschap? En ook nog een oud superboer, Gijsselhart, die gaat na ruim 2 maanden... Oud superboer Gijsselhart, die is na ruim 2 maanden verhuurd door Deportivo.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Deze week in de bonus. AH runder gehakt, 500 gram, per stuk 3,99. Alle Grand Italia, 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays, ook 1 plus 1 gratis.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de

0: 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet, omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen, waarbij doden vielen, zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
3: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Betting Wonen, ook groot in boxsprings en matrassen.
5: Harmonie Kunst na Arbeid Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
6: In de Achterhoek regelen we het samen.
7: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
8: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
9: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Den Hartog. Het is nog maar donderdag, maar misschien voelt het dan wel bijna weekend. En weekend neemt je adem mee. Nou ja,

Ja, dat is ook wel een lekkere meezinger dit van Weekend en Take My Breath. Ja, heb jij nou ook zo'n hele leuke meezinger? Mag je dat opsturen naar de regio 8? Dat kan naar 06-4747-0022. Want op deze manier maak je dus kans om erbij te zijn zondag 20 september... wanneer de Graafschap moet spelen tegen NAC Breda. Ja, en hoe staat de Graafschap ervoor? Hè? Als je nou echt totaal geen Graafschap hebt gevolgd... kan, hè? Het kan. Het bestaat dat mensen nog niet helemaal volgen. Zo ja, dan... Nou, ik ga het je een klein beetje proberen uit te leggen in ongeveer...

Prince en Controversy. Ja, laten we het heel even gaan hebben over de Graafschap. Ja, ja, want het is nou niet allemaal zo koek en ei gegaan dit seizoen, hè? Nee, het is echt niet lekker gegaan. Nee, afgelopen wedstrijd tegen SCM hebben we dan weer wel gewonnen. Maar we hebben even wat verliezen gekend. Hè? Want we beginnen dan ook in augustus, hè, met het huidige keukenkampioendivisie seizoen. Het is 11 september. En dat is, moet je je voorstellen, in augustus waren we begonnen en 11 september hadden we pas de eerste overwinning. Momenteel staan we 19e in de competitie met 4 punten uit 6 wedstrijden. Ja, want we hebben Helmond Sport gehad, we hebben Jong AZ gehad. Keihard van verloren, echt heel heftig. VVV Venlo, nou, ging ook allemaal niet lekker. Almere City ook heel hard verloren. De Heracles is ook heel pijnlijk om te zien. Ja, en dan heb je FCM en de Graafschap en daar ging het uiteindelijk weer lekker. He, daar hadden we uiteindelijk weer de smaak te pakken. He, en nu is het dus aan ons om weer te gaan vechten. En dit keer tegen NAC Breda. Heb jij nou nog een vermoeden wat het ongeveer gaat worden? Vind ik ook wel leuk. Mag je ook wel even delen. En als je dan toch het een en ander aan het delen bent via de regio 8 hebt, mag je ook meteen een leuke meezinger sturen naar 06-4747-0022. Want zoals ik al zei, maak je de kans ook op 2 kaarten voor de wedstrijd van aankomende zondag. En ben je er ook gewoon live bij. Dat is veel leuker, toch? Dan een samenvatting teruglezen.

0: Rose Boys met Car Wash.
1: Het thema trio.
0: Ja, het is goed nieuws wat we hebben ontvangen. Ja, want wat gaat Duitsland doen? Die gaat de grenscontroles eindelijk anders aanpakken. Hè, dat werd toch wel eens een keertje tijd. Ja, dat hebben ze dan altijd standaard op de vaste plekken gedaan. En dan ook echt gewoon op de grens. Maar ja, dat is niet zo heel erg handig. Hè, want sommige auto's die komen met 130 km per uur in de avond daarop aanrijden. En ja, dan moet je opeens wat langzamer gaan rijden. En als je dat dan net te laat door hebt, of dan net nog even de afslag naar de A18 wil pakken, ja, dan kan je al net te laat zijn, of dan kan je net een automobilist over het hoofd zien, en dan heb je zo'n ongeluk. En dat is dus ook al een keer gebeurd. Hè. Er zijn nog vaker ongelukken gebeurd vanwege de grenscontroles. Ook een dodelijk ongeluk ook. Dat is behoorlijk heftig. En we hebben dus ook allemaal brandbrieven gestuurd. Niet alleen vanuit onze kant, vanuit Nederland, maar dus ook vanuit Duitsland. Is er gevraagd van, joh, we moeten hier wat mee gaan doen. En dan gaan ze dus naar de persoon die daar wat aan kan doen, maar die laat dan niet van zich horen. Ja, dan word je ook even helemaal gek. Maar gelukkig hebben ze dat nu wel gedaan. Ze gaan het anders aanpakken. Ze gaan die grenscontroles dus op verschillende plekken uitvoeren in plaats van één vaste plek. Ja, dus de grenscontroles zijn niet op die zicht voorbij. Maar hopelijk zijn wel die gekke files en misschien ook wel sluipverkeer en de ongelukken, misschien is dat dan ook voorbij. Dat is wel heel erg fijn. Fijn dat ze naar ons hebben geluisterd. Fijn dat het eindelijk is doorgedrongen. Dankjewel. En dat zeggen de artiesten ook vandaag.
1: Het thema trio.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemeente Bronckhorst neemt het beloofde windmolenplan niet in behandeling tot in elk geval september 2028. Dat heeft de gemeente laten weten aan Geen Trust. Dat is een Nederlandse ontwikkelaar van windenergie en zonneparken. Geen Trust en landgoed Keppel hebben al sinds 2019 plannen voor windturbines in buurtschap Eldrik bij Laag Keppel. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles, die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem riep in maart nog op om te stoppen met de vaste controles, die hij onverstandig en onverantwoordelijk noemde. Bij een ongeluk op een kruising in Varsseveld zijn vandaag twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 12:15. Een donkergrijze auto wilde vanaf de Geesinkampstraat de Adense weg oprijden. Daarbij zag de bestuurder een lichtgrijze auto over het hoofd. Die reed vanaf de rotonde over de Adenseweg in de richting van Terborg. De twee auto's kwamen daarna hard met elkaar in botsing. In de lichtgrijze auto zaten naast de bestuurder ook twee kinderen. Ze zijn daarna gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hoe het nu met ze gaat, is niet bekend. De kinderen kregen na de controle een traumabeertje van het ambulancepersoneel. Het samengaan van de vier gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is weer een fase verder. Het plan is klaar en de naam ook, de Liemers. Het woord is nu aan de vier gemeenteraden. Die besluiten in november over de fusie. Over de herindeling van de vier gemeenten wordt inmiddels 2 jaar gesproken. In die tijd zijn er onderzoeken geweest naar onder andere de financiële haalbaarheid van de fusie. En die lijkt in orde. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Ja, dankjewel Marcel. Snel door met de verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk rondom Arnhem en dus ook richting de Achterhoek. Op de A12, Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 7 minuten, 6 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 5 minuten, 1 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Valpenbroek en knooppunt Grijzoord. Vertraging van 4 minuten, 7 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en het Gelredoom. Vertraging van 3 minuten, 3 kilometer.
9: Den Hartog, Regio 8.

Bruce Springsteen en Do I Love You? Indeed I Do. Wat schattig. Hey, ik ga je even meenemen naar het jaar 2032. Ja, dan worden de Olympische Spelen gehouden in Australië. Het decor. En als je een beetje Australië kent, hè, dan weet je dat je te maken krijgt met zeer gevaarlijke diertjes die daar rond krioelen, zwemmen, vliegen. Ik weet niet wat er allemaal is in Australië, maar ik weet wel dat er een heleboel soorten gevaarlijk zijn voor de mens. Nou goed, waarom zeg ik dit en waarom Australië 2032? Nou, de Fitzroy River in Australië, die ken je misschien niet. Het zegt mij niet in eerste instantie iets, maar daar zitten ontzettend veel zeekrokodillen. Ja, en die rivier, die gaat dus gebruikt worden voor het roeitoernooi. Ja, oftewel, dan heb je zo'n bootje met allemaal van die roeiers. En die moeten dan roeien tussen de krokodillen in. Nee, dat is lekker. Hè? En dan heb je ook nog van die felle stromingen. Dus dan moet je ook nog eens heel hard gaan roeien. Oh, ik vind het geweldig. Ja, ja, het wordt ook al gewaarschuwd. Nu al, hè? Gewoon 6 jaar van tevoren wordt er al gewaarschuwd op de website van de regering van Queensland. Daar staat namelijk dat toeristen niet op plaatsen moeten zwemmen waar krokodillen kunnen voorkomen. Hè? Ook allemaal waarschuwingen zoals laat armen en benen niet buiten een boot hangen. Klim zo snel en rustig mogelijk terug in een boot als je in het water valt. En val krokodillen niet aan. Ga het nooit uitdagen. Voer ze niet. En laat ook geen voedsel achter. Ja. Ik vind het nogal, ik vind het nogal wat. He, dan ben je überhaupt aan het trainen voor zoiets iets intens als de Olympische Spelen. He, je moet sowieso alle kracht eruit halen. En je moet heel goed met jouw team kunnen samenwerken. En dan heb je ook nog eens allemaal krokodillen om je heen zwemmen. Nou, ik weet het al wel. Mij niet gezien. Mij niet bellen.

Tom Jones en It's Not Unusual. Wat een lekkere plaats vind ik dat ook, hè? Heerlijk. Word je zo vrolijk van. Word je heel vrolijk van Tom Jones. Goed, hele andere zaken. Wat ik nog niet heb geweld over de Graafschap. Teun Gijsselhardt. Ja, die vervolgt zijn seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, niet echt de meest veilige plek om te zijn momenteel, gok ik. Maar goed, hè, het is wel natuurlijk weer een hele ervaring rijker. En de oud-superboer wordt door het Spaanse Deportivo La Coruña al na 2,5 maand verhuurd aan Al Ain, waar de middenvelder hoopt op meer speelminuten. Ja, hè, dat snap ik. De middenvelder die kwam dit seizoen tot maar 25 speelminuten voor Deportivo. En die maakte die tijdens een invalbeurt tegen Valencia. En de geboren Amsterdammer die heeft nog een contract voor 4 jaar bij de Spaanse club. Maar toch gaat hij eventjes naar de hele andere kant van de wereld. Ja, afgelopen dinsdag boekte de club bovendien nog wel weer een hele goede overwinning in de AFC Champions League Elite. Al Ayn won voor eigen publiek met 4-0 van het Al Nassr van Cristiano Ronaldo. Ja, allemaal voetbalfeitjes waar ik echt helemaal niks van snap. En jij denkt misschien van wow, wat allemaal vet en cool. En dat is, het zal wel. Maar goed, heel veel succes, Teun Gijsselhardt in de Verenigde Arabische Emiraten.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 5 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Doetinchem.nl.
1: Kaak.
2: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 327000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.

0: Doneer.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heerle Den Hartog.
4: Ik zou het liefst gewoon keihard willen schreeuwen en roepen. En dat ga ik niet in mijn eentje doen. Dat met Will I

Britney, bitch. Will.i.am en Britney Spears hebben samengewerkt. Ik kan me nog herinneren dat ik nog op de middelbare school zat toen dit uitkwam. Ja, vanuit de basisschool volgens mij net nogal. Ja, dat was wel één groot feest, hoor. Zo. Hey, heel andere zaken. Wat heel erg leuk is, is dat onze koning, die is heel druk geweest. Die heeft Prinsjesdag moeten overleven, moeten doorstaan. En vervolgens is hij afgereisd naar kasteel Huisberg in Zeerenberg. Want die moest hij officieel heropenen na een lange renovatie en verduurzaming. Ik ga zo meteen eens eventjes luisteren hoe dat ongeveer geklonken heeft. En zijn we ook in gesprek geweest met de koning.

0: Oh, even een tranentrekker met Benson Boone in The Time of My Life.
1: Ja, wel een bijzondere dag vandaag, zeker voor Kasteelhuis Bergh. Want koning Willem-Alexander die is dus vandaag langs geweest om de boel te heropenen. Ja, dat gebeurde na een lange renovatie en verduurzaming. En dat deed hij dus door een eigen munt te slaan in de muntkelder van het kasteel. Ja, en Floris de Gelder, de kasteeldirecteur, die leidde de koning door zijn, zou je het ook wel kunnen noemen, vernieuwde kasteel heen.
2: Groot feest, ja. Het ging hartstikke goed. Je bent er heel lang mee bezig om dit voor te bereiden. En dan is het eigenlijk heel grappig hoe relaxed en leuk het dan ook eigenlijk weer gaat, weet je wel. Maar dat kan natuurlijk ook alleen maar als je het juist wel heel erg goed voorbereidt. Maar het was een goede sfeer en ik ben er heel erg trots dat we het werk wat we hier hebben gedaan, nou ja, dat we dat zo kunnen laten zien en dat er zoveel aandacht voor is. En dat is heel mooi.
3: Nou, ik vond het allereerst heel leuk om weer terug te zijn na zoveel jaar. En om te zien hoe het toch echt in oude glorie hersteld is. Dat de middeleeuwen hier in Heerenberg zo leven. En ik denk dat het prachtig is op de grens met Duitsland. Een grens die eigenlijk sinds 92 niet meer bestaat. Dat deze regio echt samen kan binden van beide kanten. En ik hoop dat vele mensen de kans benutten om dit monument, dit pareltje, hier in de Achterhoek te kunnen bezoeken.
2: Ik denk dat hij heeft gezien dat er ontzettend veel werk is verzet. Wat heel leuk is, hij is 25 jaar geleden ongeveer hier al een keer geweest. Dus hij wist ook nog hoe het er eerder uit heeft gezien. En dat is natuurlijk ook leuk. Dus dan kun je ook over de verandering kun je het dan met elkaar hebben.
4: Willem-Alexander heeft een bijzondere familieband met Huisberg. Dat was ook één van de redenen dat hij de opening verrichtte.
3: Het was leuk om dat deel van de familiegeschiedenis ook weer mee te maken. Het is natuurlijk 16e eeuw. Helaas geen afbeelding van Maria van Nassau. Maar wel toch leuk om te zien wat een belangrijke rol ze gespeeld heeft vanuit hier. Ook in de tijd van de Republiek. En dat zij toch ook zo'n moderne, vooruitstrevende rol gespeeld heeft. Prachtig om te zien.
4: De Gelder keek zijn ogen uit. Naast dat hij vol trots het kasteel mocht laten zien, gebeurde er nog iets anders bijzonders.
2: We hadden nog een heel bijzonder ritueel dat de koning dus over het vaandel heen mocht lopen van het gilde. Wat een traditie is dat alleen de koning dat mag doen. Dus ik denk dat ik dat ritueel überhaupt in mijn leven nooit meer zal meemaken dat ik dat zie. Dus dat is ook wel leuk, dat hele oude tradities. En nou ja, een verduurzaamd kasteel met warmtepompen, hè, dat ze elkaar hier zo tegenkomen.
1: Ja, dat is inderdaad echt gigantisch bijzonder. En ontzettend leuk ook voor de koning. Toch een stukje van zijn eigen familiegeschiedenis. Dat hij daar weer mee heeft mogen maken na zo lang. Geslaagde dag, zou je ook wel kunnen zeggen. Dit is Years and Years met een andere king.

0: die doet het met hele, hele kleine stapjes. Zelfs met baby steps, ja. En zelfs een baby step is al een stap vooruit, vergeet dat niet.
1: Het thema trio.
0: Yes, we zijn aangekomen bij de laatste track van het thema trio. Nog een kleine reminder wat ook alweer het thema van vandaag is. Thema is bedanken, want Duitsland heeft eindelijk naar ons geluisterd. He, we hebben al heel vaak we hebben brandbrieven gestuurd. We hebben ja, toch wel de aandacht echt proberen te vragen van degene die ertoe doen in Duitsland, die ervoor kunnen regelen dat die grenscontroles gaan wijzigen. Want ze hebben tot nu toe alleen maar op vaste plekken gedaan. En dat leidt gewoon tot hele onveilige verkeerssituaties. Er zijn zelfs al dodelijke ongelukken hierdoor gebeurd. Dus het is gewoon een keertje klaar. He, eigenlijk was het al klaar voordat er zoiets zou gebeuren, weet je wel. Een dodelijk ongeluk. Dat is behoorlijk heftig. Nou, ze hebben gelukkig geluisterd. Wat gaan ze dus nu doen? Ze gaan dus nu op willekeurige plekken die grenscontroles houden. He, dat zou ervoor kunnen zorgen dat we dus niet zoveel te maken hebben met files. He, geen ophopingen, waardoor je ook gewoon lekker kunt rijden, maar dat je wel nog steeds gecontroleerd wordt. Dus eigenlijk gewoon een soort win-win situatie. He, van die grenscontroles houden dan niet helemaal op, maar je bent toch wel ja, toch even een stuk flexibeler.
1: Het thema trio.
0: En een stuk minder gevaarlijk. Dus dankjewel voor het luisteren. Dit is Alanis Morissette met Thank You.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles, die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem riep in maart nog op om te stoppen met de vaste controles die hij onverstandig en onverantwoordelijk noemde. De gemeente Bronckhorst neemt het beloofde windmolenplan niet in behandeling tot in elk geval september 2028. Dat heeft de gemeente laten weten aan Geen Trust. Dat is een Nederlandse ontwikkelaar van windenergie en zonneparken. Geen Trust en landgoed Keppel hebben al sinds 2019 plannen voor windturbines in buurtschap Eldrik bij Laag Keppel. Bij een ongeluk op een kruising in Varsseveld zijn vandaag twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 11:15. Een donkergrijze auto wilde vanaf de Geesinkampstraat de Adense weg oprijden. Daarbij zag de bestuurder een lichtgrijze auto over het hoofd. Die reed vanaf de rotonde over de Adenseweg in de richting van Terborg. De twee auto's kwamen daarna hard met elkaar in botsing. In de lichtgrijze auto zaten naast de bestuurder ook twee kinderen. Ze zijn daarna gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hoe het nu met ze gaat, is niet bekend. De kinderen kregen na de controle een traumabeertje van het ambulancepersoneel. Het samengaan van de vier gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is weer een fase verder. Het plan is klaar en de naam ook, de Liemers. Het woord is nu aan de vier gemeenteraden. Die besluiten in november over de fusie. Over de herindeling van de vier gemeenten wordt inmiddels 2 jaar gesproken. In die tijd zijn er onderzoeken geweest naar onder andere de financiële haalbaarheid van de fusie. En die lijkt in orde. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Buiten is het
12: 16 graden.
11: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
12: Ja, daar is hij weer. Het is niemand minder dan Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Ja, het is een beetje een soort grijze, druilerige middag, hè?
13: Ja, nou ja, voor de Achterhoek duurde het even, maar vanuit het westen kwam wat regen naar ons toe. En ja, voor die tijd nog af en toe wat zon, maar we hebben niet zulke hele hoge temperaturen gehad. 18, 19 graden was het maximum. En een wind die over het algemeen matig was, zuidwest tot zuidwestelijke richtingen. Maar uiteindelijk moesten we er toch aan geloven. En op dit moment valt er wat regen, zit nog weer een gat tussen. En dan valt er later op de avond ook nog weer wat neerslag. Vellere buien die zitten wat noordelijk van onze omgeving. Die trekken wel over Apeldoorn die kant uit, maar dan op de grens van Gelderland en Overijssel. En daar hebben we met de Achterhoek eigenlijk weinig van doen. Ik denk dat allemaal bij elkaar. Vanmorgen was de verwachting 1 tot 3 millimeter. Dat het ook wel een beetje gehandhaafd kan blijven. Dat die verwachting er wel kan blijven. Want als die regen eenmaal weg is, dan kan er altijd nog een bui vallen. En komende nacht dan wordt het steeds droger. Klaart het ook wat op. En dan hebben we 12 graden als minimumtemperatuur. En morgen, erg geen onaardige dag. We hebben morgen in de ochtend nog een wegtrekkend buitje, maar dat zal op de meeste plaatsen al weg zijn als het licht is. En dan hebben we wel een droge dag met meer zon dan vandaag. Temperaturen van rond de 19 tot 20 graden. En in het weekend, zaterdag laat op de dag wat regen. Ook geen grote hoeveelheden. En misschien zondagochtend nog in de nacht naar de zondag. En dat is ook het enige. En temperaturen, die liggen zaterdag toch nog wel op 20, 21 graden. Wat ietsje zachter. Zondag halen we dat net niet meer. Maar er komt hoge druk in de buurt. En die zorgt ervoor dat het toch wel wat standvastiger weer wordt na het weekend. Met temperaturen die nog op kunnen lopen naar 22, misschien 23 graden midden volgende week. Het worden geen hoge uitschieters, maar toch wel aangenaam weer wat dat betreft. En het blijft dan een tijdje droog.
12: Ja, dus het klinkt eigenlijk al een beetje relaxed eigenlijk. Dus het is geen gekke fratsen.
13: Nee, geen gekke fratsen nog. En voorlopig, dat kleine beetje regen wat er nu nog valt te komen dagen, dat stelt niet zo heel veel voor.
12: Dan houden we het gewoon goed in de gaten, hè Gerrit?
13: Ja, ik moet wat verder vooruit kijken, omdat je er morgen niet bent. Dan kun je dat ook in de gaten houden.
12: Kijk, heel fijn, dankjewel. Ja, dan spreken we elkaar maandag maar weer, hè?
13: Ja, dat doen we.
12: Yes, fijn weekend. Goed gaan. Mooi, dan gaan we snel door met de verkeersinformatie. Want het is lekker druk op de wegen. Iedereen die gaat van kantoor naar huis of waar ze ook aan het werk zijn geweest. Of wat ze ook aan het doen zijn geweest. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 14 minuten 8 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 11 minuten 7 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Westervoort. Vertraging van 5 minuten 5 kilometer. Dan nog een aantal te melden op de N-wegen. Het zijn er 3 in totaal. Op de N18 Varsseveld richting Enschede tussen Varsseveld Oost en Harreveld. Vertraging van 3 minuten 2 kilometer. Op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo. Die is net verdwenen, zie ik hier. Die is echt voor mijn ogen als sneeuw voor de zon verdwenen. Kan zijn dat het wel wat drukker is daar al op de N317 bij de aansluiting van de A18 bij Doetinchem Oost en daartussen zal het nu wel doorrijden, denk ik. Dan tenslotte nog op de N325 om af te sluiten. Knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Dus knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer.
9: Veerle Den Hartog, Regio 8.

Nou, lekker is dat om te horen, joh. Hè? Denk je het leuk te hebben dat iemand zegt van ja, het was eigenlijk alleen verlangen. Ik voel eigenlijk niet zoveel. Pijnlijk. Heel pijnlijk. Hey, de laatste kans om je aan te melden voor de graafschapkaarten voor de wedstrijd aankomende zondag 20 september. Ja, dan speelt het Graafschap tegen NAC Breda. Het is altijd wel leuk om bij zoiets aanwezig te zijn. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Je weet maar nooit hoe hard de Graafschap onderuit gaat. Of dat de Graafschap nog net weet te winnen. He, want laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar het verleden van de Graafschap dit seizoen. Ja, dan kan je daar niet echt verwachten dat ze met 10-0 gaan winnen. Hè? Dat. Of maak ik de mensen boos? Ik heb geen idee, maar we gaan natuurlijk uit van het beste voor de Graafschap. Hoe maak je kans om erbij te zijn voor de allerlaatste kans? Moet je ook echt heel erg snel zijn? Stuur een berichtje naar 06-4747-0022. En wat je dan moet sturen is gewoon een lekkere meezinger. Ja, dat is alles. Gewoon een lekkere meezinger. Mag van alles zijn. Stuur het gewoon op, dan gaan we daar ook lekker mee afsluiten vandaag. En ook meteen voor de week. Dus nogmaals, stuur jouw meezingnummer naar 06-4747-0022.

And I'll be waiting. Ja, ik zal op je wachten. En je zal ook op mij moeten wachten, want ik ga er vandoor. Ja. Hè? Het is zo goed als weekend. Hè? Je moet misschien nog even één dagje nog heel even doorbijten. En dan kan je lekker genieten van de rust. En ja, ik wilde de 3 R opnoemen ook meteen. Rust, regelmaat en reinheid. Ik weet niet waarom. Het is bijna tijd voor weekend. We gaan even met een lekker nummertje afsluiten. Het is Soul to Soul met Back to Life. Tot maandag, dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Een heel fijn weekend en tot maandag.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou. NVM. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten, en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: succes op je eerste werkdag, schat.
1: Dank je.
0: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
1: Geen idee.
0: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
1: Ja.
0: Waarin dan?
1: Dat weet ik nog nu.
0: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
0: Zo.
2: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dal Voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beide waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met
7: Vinden. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eerdmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eerdmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee. proteïne shakes.
13: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.

0: Nederland. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu.

0: alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander.

0: Lidl.nl/business.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet? Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft AfroTros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
4: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag 2 keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Sluit je

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: De prijs van...

0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
1: Sokken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected fresh.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreren tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen links- of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur op Arnhem.

0: RIVM.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match.